0: huis en Rozen Marshall. Een vrouw lacht er ooit weer aan jaren. Ons hier ten lange kroegje mee safieren. Ons is ook nog een statense ik ben. Hermine Wurm, de vrouwenmörderin. Ik schleg herum,
1: ben achter de
0: storm.
1: Ben achter de storm.

nimmer voor of moeilijk wit anders zijn. Drink nu een bosters tot mijn kaas op mij. Ik drink korten, net die nog van steen, doch van die stier, koopt mij bij wie